0: Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

op de drekspak lik de krant van gister. Grizzel Gijze kikt me smerig aan. Het bisdom bleek al jaren op de hoogte, maar toont zich desondanks nu toch aan.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van

0: tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl.

0: pr.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van tijdloze hits tot de nieuwste tracks. Natuurlijk, Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta

0: last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen.

0: 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet.

0: Elke ochtend alleen maar muzikale herinneringen. En de hits van nu.
1: Crazy way to get your kicks.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak.

0: Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.

En een goede merk, luisteraars. Het is zondag 6 september. We zitten alweer in de manden waar de R in zit. En ook de B van buien, zei Thijs. En de R van regen, zei ik vorige week. Maar het is weer zondag, dus 6 september. En dan zien we het alweer tussen 9 en 12 uur. Ja, en wat gaan we vandaag van allemaal doen? Nou, tussen 9 en 10 moeten we de pinken zien. Als de telefoon bij jou toeschiet en er staat privé of anoniem of wat op, neem toch hier even op. Praten ze Engels of andere rare taal, dan hangt de weg gelijk op natuurlijk. Maar als je niks huurt, dan zeg je gewoon goeiemergen wekkerradio. Kan niks mee fout gewoon, er werd ook niet geld afgetrokkeld of niks. Maar als je dat goed zegt, dan krijg je een prijs via ons. Ook gaan we bellen met Thijs Seel in Kesselijk. Gaan we eens vragen wat de eerste week, volle week van september zich gaat geven met het weer. En misschien kijkt u ook nog wel een klein beetje terug op de zomer en op...

de maand augustus. In het tweede uurtje, en ik hoop dat Maria dat wel doet, krijgen we ver 14 letters. Want ja, vandaag moeten we het wel alleen doen met ons telefoonteam en met mij. Veronique, ga je nog vrij staan op de agenda van vandaag. Dus qua presentatie zult met mij moeten doen en het telefoonteam. En ik hoop dus dat Maria dadelijk na 10 uur de 14 letters weer gaat voorlezen. Maar dat doet hij wel. En dan kunnen we weer een van onze enveloppen winnen. En ik denk dat ik een paar berichtjes doe in de tweede urke. Want best wel veel berichtjes. En ook wel een paar activiteiten zien die al om 11 uur beginnen. Dus doe dat in de tweede urke onder andere. Ja, en dan is het inmiddels alweer als we de tweede urke gehad hebben. Komt er natuurlijk aan de derde urke. En na de eerste plaat naar 11 uur. Dan gaan we bellen met Leo Everaerts in Den Hegelsum. Want dat was degene die vorige week rozen kreeg. En gaan we even bellen met Leo. En vragen wat je ervan vindt. En wat was heel verrassend. Hij zei je een paar weken ervoor had je al gezegd wie we de jongens van de buitenruimte van de voetbalclub op een Hegelsum haaien. Was je al bang dat hij de klos was? Maar ja, wie vorige week Hans Kluskes aan de telefoon haaien. Toen vond hij toch dat Leo de rozen kreeg. En hij was er trouwens ook heel blij mee. Afgelopen vrijdag zijn we er even geweest. Daar kregen we nog wat berichten in het derde urke. En we kunnen twee vrijkaartjes winnen bij ons in het derde urke. En dat is namelijk over in het belevingstheater van Lunchboerderij Den Achterum. Daar is volgende week zondag is door het sfeervolle voorstelling Muzifiek. Door onder andere Henk Dieters. En Henk Dieters, die hebben bij ons in het programma was mij gehuurd. Als je dat liedje hebt over Ris de Pap met Proemen. Maar ze gewoon een voorstelling geven vol Franse chansons. En over het leven van artiesten en kunstenaars. En dat allemaal is volgende week zondagmiddag in de Lunchboerderij Den Achterum. En daar mogen we je twee vrijkaartjes voor weggeven. Dus dat doen we straks in het derde uurtje. Als je er interesse in hebt. Volgende week zondag dus om 3 uur. Ja, en dat bij elkaar is de ganse aflevering van de Wekradio op deze zondag, de 6e september weer. En al die tijd in overblijft, die vullen wij op met muziek. En voor de middag begonnen we met het origineel Neptal duo Patrona Bavadie. Waren de eerste winnaars volgens mij van de Grand Prix der Volksmuziek die toen nog niet in Duitsland gehaald wordt. Ja, we gaan verder met muziek. En twee weken terug waren ze bij ons in uitzending. Dit liedje had je weer nog niet van uur. En waren ze bij ons in uitzending. Vorige week zondag had je zo'n 20-jarig jubileum bij Boom Show in Amerika. En toen hebben ze dit ongetwijfeld ook gezongen. Je bent niet hip! Veel plezier met ons tot 12 uur.

0: Zo, de waarde amigos, was toe voor mij gebist. Toen ga je proberen door de telefoon en degene noemt niet op. Wasselfout met Beer en Timmerman en de Golden Liesjes met de uitvoering van Je bed niet hip. En inmiddels is het alweer 4 minuten voor 9:30 geworden. Zien we weer toe aan het volgende pletje.
1: Goedemorgen luisteraars, ik ben Dana Winner en u luistert naar het gezellige zondagmorgenprogramma Wekker Radio

Zo, dit was, is het schijnbaar een gesprek. Nou, draai hem nog maar één keer. Gewoon nog één keer proberen. En als je daar niet opgehangen hebt, dan heb je pech gehad. We draaiden net aan de winnaar met Stilte van de Stad. En dan zijn we direct aangekomen aan het zesde pletje. En dat is weer een cynisch momentje. Ja, helaas pindakaas. Dus dan gaan we nou het zesde pletje draaien. En dat is een cynisch momentje. En dat is vandaag Sisu met Pluk den Dag. En daarna hebben we onze Thijs met het weer.

0: Ineens was we hoognodig toe aan een nieuw pak. En net als de meeste kels, hij had een verschrikkelijke hekel aan om daarvoor naar de winkel te moeten gaan. En al is zijn pek aantrekken, maar hoe trekken. En wist niet wat hem pees en wat hem stong. En daarom moest zijn vrouw, die moest altijd mee om hem te zeggen wat het beste voor hem was. Maar die vrouw die was dat moe. En die zagen, het is belachelijk dat geen je boven leeftijd nog niet voor uzelf goed kunt maken wat u pust en wat u stiert. Ja, zegt die vrouw, en omdat er misschien toch wel in een tijd komt dat je dat wel moet, ga ik nog mee, deze keer, maar ik bemoei me nergens mee. Jij moet de keus maken. En dan kwam ze in de winkel, kwam de verkoper op af. Ja, zei de mensen, kan je hier een nieuw pak? Een nieuw pak, zag de verkoper. Een donker pak of een licht pak. De mens draaide zich naar zijn vrouw om. Een donker pak of licht pak. Maar zijn vrouw die draaide haar gezicht weg. Ja, zegt die verkoper. Is het voor komende zomer te draaien? Ja, ja, zegt de mens. Voor komende zomer. Nou, zegt de verkoper. Dan zou je een licht pak pakken. Ja, nou, dat is goed, zegt de mens. Doet maar een licht pak. Toen vroeg de verkoper. Stripjesmotief of rutjesmotief? En de mens draaide zich weer naar zijn vrouw om. Maar die stond met de rug naar hem toe. En die zag niks. Ja, zei de verkoper, stripjesmotief, dat ziet wat deftiger, maar rutjesmotief, dat oogt sportiever. Ja, zei de mens, dan doet maar rutjesmotief, sportief. Dan zei de verkoper, de schouwers van het Jeske, wel of niet opgevuld. De schouwers van het Jeske, wel of niet opgevuld, die draaiden zich van naar zijn vrouw, die mochten zich er niet mee. Ja, zei de verkoper, als je de schouwers van het Jeske wat opgevuld hebt, dan krijg je wat meer mannelijke uitstraling. Ja, ja, zei de mens, dan doet maar de schouwers van het Jeske maar opgevuld. Vroeg de verkoper, smalen of wie je piepen in de box? Smalen of wie je piepen in de box, zegt de mens. Ja, zei de verkoper, de modetrend gaat weer de komende jaren dat wie je piepen toch weer modern weer. Ja, ja, zei de mens, dat doet maar wie je piep. Vroeg de verkoper, kleine of grote geulen in de box? Dat de mens, kleine of grote geulen in de box? Kun je door tegenwoordig ook al goed kiezen? Ja, ja, zegt de verkoper, dat is tegenwoordig ook fort mogelijk. Maar de prijs is hetzelfde, zeg het maar. Ja, zei de verkoper, dan doet mij maar een grote geulen. En daar begon zijn vrouw toch in ieder geval te lachen, wat een lach. Grote geulen, zo. Dat doet me in ieder geval denken aan onze overbuurman. Hij heeft een knot van een garage deur en komt er iedere morgen om een vouwfietsje door naar boete gereden.
1: Zo, dat was zo'n huibertje weer met een lang mupje vandaag. En door mij is het alweer even kieken. 6:56 geworden. En we zijn Thijs aan de telefoon. Thijs, goedemorgen.
2: Dag Louis, goedemorgen.
1: Ja, we zien Abbeland is september. Met best wel aardig weer, moet ik zeggen.
2: En, ja, ik heb dat voor, hè.
1: Ja, ja, ja. En geen kiek nog even terug op de zomer? Of op augustus?
2: Ja, de meteorologische zomer, hè. Dat is afgesloten. Daar hoort augustus ook bij. Ja, augustus. Ik ken natuurlijk een tweedeling, hè. Want waar je de hittegolf nog tijdens het eerste deel van de maand. En ja, daarna kregen we dan lage temperaturen en ook nog regelmatig regen. En ja,

0: we de rijgen totale bekijken, dan haaien we een normaal is 80 mm. In mildere 54 mm, Meldersloe 50, Tindere 66, Zwolge 42, Broekesevoors 48, Hoors 52. Bij onze jurige Jos van der Sterre, dikke proficiat, 40 mm. En in Maasbree 45 mm. En dan kijken we naar de meteorologische zomer van juni tot en met augustus. Ja, dan is het duidelijk, hè, het was een recordwarme zomer, ook bij ons in Noord-Limburg, met maar liefst 4 hittegolven. Nou, de eerste hittegolf, dat was natuurlijk de meest extreme, met heel veel tropische dagen, enkele dagen zelfs 8, 39 graden. En heel hoge luchtvochtigheid en ook warme tropennachten, dat was echt, dat was echt niet prettig. En daarna kregen we in juli ook nog een hittegolf. Maar die was al wat aangenamer tussen aanhalingstekens, want de lucht was een stuk droger. S'nachts kulde het toch heerlijk af. En daarna kregen we zelfs nog een hittegolf. Van, mag ik even kort kijken, eind juli tot en met 5 augustus. En die eindigde op 4 augustus, dat wij dan wel met die verschrikkelijke natuurbranche door Bie Van Rooij. Met die neverbessen die ook helaas... de meeste neverbessen zijn ook verbrand. En toen kregen we nog de 34 golf van 8 augustus, toen met 16 augustus, zeg maar toen met half augustus. En daarna sloeg het weer om met regen. Ja, en als we kijken naar de regen, dan haaien we over de meteorologische zomer. Normaal is meer dan 200 mm. Nou, dan zitten we dit jaar duidelijk onder. Met neerslagtotalen zo tussen de 130 en 150 mm op de meeste plaatsen. Tindere iets hoger en bij onze jaren hierop in Meertrek iets leger door 106 mm. Ja, Louis, en dan is de hoes, kamervraag, droge zomer, meteorologische zomer in juni tot met augustus.
1: Ja.
0: Wanneer haaien we in onze regio op de meeste plaatsen iets minder regen dan de afgelopen meteorologische zomer?
1: Ah, een goeie vraag. Ik zeg 76, maar het zal wel niet kloppen.
0: Ja, dat is misschien heel gek wat ik nu wil zeggen, maar dat was vorig jaar.
1: Oh.
0: Ja, ik stond ook van te kijken, maar de langste dag, toen de bijkbios hierachter stond nog redelijk vol met water. En door het gebrek aan stuurtjes zet het waterschap dan die bijk leeg laten lopen. Ja, dat is ook zo dat er net gemijd is, dus al die waterplanten die hebben maar verschrikkelijk zitten verdampen.
1: Mm-hmm.
0: Dus de bijken, die staan nog leeg. Maar de langste dag hebben we toch nog redelijk wat regenwater opgevangen.
1: Mm-hmm.
0: En ook de tweede helft van augustus hebben we ook nog redelijk wat regen gehad. In ieder geval iets meer op de meeste plaatsen dan in de meteorologische zomer van vorig jaar.
1: Ah, dus had ik ook niet genoeg.
0: Dat vond ik ook een beetje verrassend.
1: Ja, ja.
0: Dus het gevaar dat het toch wel... Over die drie zomermanje qua neerslag niet heel extreem is. Natuurlijk wel als mei en april dan nog bij betrekt.
1: Ja.
0: En als we kijken naar het grondwater tot slot. Dat hebben we nog even gemeten. Dat, dat is in augustus met 25 centimeter gedaald. Ja, met die hittegolven. En dan in de tweede helft van augustus weer met 25 centimeter gestegen.
1: Oh.
0: En het grondwater stond er eind augustus dit jaar dan toch wel... 34 centimeter leger dan eind augustus vorig jaar. Dus dat geeft toch wel aan dat de grondwaterstanden toch wel aan de lege kant zien. Maar het was bij mij in ieder geval geen record, want in 2020, 2022 en 2019 stond het grondwater zelfs nog leger dan eind augustus dit jaar. En ik zei augustus 2022, en dat is trouwens ook nog steeds de record zonnige zomer. Ja, dit jaar ook extreem veel zonneschijn over de drie zomermaanden, maar de zomer van 2022, 4 jaar geleden, was dus record zonnig.
1: Oké,
0: en zonnig is het nu ook, hè?
1: Ja, ik wil zeggen, hoe gaat de eerste volle week van september eruit zijn?
0: Ja, dat ga ik nu onthullen, hè?
1: Ja, ja.
0: Met temperaturen die toch wel morgen gaan oplopen richting de 30 graden.
1: Zo.
0: Dus dat is de hoogste dag. Ja, Dennis, mijn vader jarig. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren was het steeds ook 30 graden. Dus nu ook weer. Dus dat begint een beetje gewoonte te worden.
1: Ja, ja.
0: Op,

0: de zevende van de negende. Ja, en vandaag op de verjaardag dus van Jos van der Sterren en Meerdruk. Als we trouwens goed hebben.
1: Tuurlijk hebben we dat gehoord.
0: Dan bleef het vrij zonnig. Paar dunne wolkenvelden komen er geleidelijk. Maar het bleef droog. Weinig wind. Dus een prachtige zomerdag met vanmiddag temperaturen van ongeveer 24 graden. En morgen dus temperaturen richting de 30 graden. Ik denk 29 à 30 graden. Terug werd iets vochtiger dan vandaag. Het kan een beetje drukkend weer. Misschien morgen over een lokale regen- of onweersbui. Maar ik denk dat veel plaatsen nog wel teruggooien. En dan kregen we dinsdag wel.

0: koelde er ook flink af. Als er veel bewolking is aan regen, temperaturen onder de 20 graden. Bij wat zondag net 20 graden. En de dagen daarna, ja, af en toe een paar buien. Maar heel veel regen werd niet bereikend. Gewoon deze tijd kregen we ook de meeste regen. Statistisch gezien, klimatologisch gezien, in het noordwesten van ons land door het warme zeewater. En wij in het zuidoosten zitten er wat vers vanaf. En dat is ook voor de komende week. Met af en toe wel een paar buien, maar heel veel regen dus niet. En die temperaturen, jij liggen zo rond de 20, 21 graden. Ja, het zijn eigenlijk vrij gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. En die nachttemperaturen, die liggen dan rond de 10 graden. Afgelopen nacht trouwens, frisse nacht, hè, zo een hors 7 graden.
1: Ja, Thijs, en dat betekent dat het weer gewoon zorgt dat je jullie meer in de verjaardag van opa gewoon boete kunt vieren.
0: Ja, voor derde jaar op drie in ieder geval. Hè.
1: Dus. Oké. Okay. Ja. Geen verkeerd weer, denk ik. Ja, ik denk voor sommige mensen die willen misschien nog wel meer regen erbij hebben. Maar wat dat betreft, denk ik, mooie weer om van alles te doen.
0: Ja, inderdaad, doe weer. Hè. Ja. Morgen is een beetje nog rustig aan. Hè. Dus rustig aan met de week beginnen.
1: Oké, doen we. Thijs, dankjewel. En volgende week kunnen we het weer praatje weer met Veronique doen. Dus dan gaat dat weer op allerwetse manier verder.
0: Ja, dus dan. Dan hoop ik net dat we gaan afdwalen.
1: Dat kan anders
0: gebeuren.
1: Ja, dan ga ik er gewoon muziek tussendoor gooien. Dan merkten jullie vanzelf wel dat het has tijd wordt. Kom goed. Okay. Thijs, fijne zondag.
0: Tot de volgende week. Hoi.

0: Dit is de Vodafone voicemail van 0629474279. Laat een bericht achter na de toon.
1: Goedemorgen, Wekkerradio. Dat zien we even de zondagmiddag. Helaas zit je er niet, dus de prijs gaat doen even de neus. Fijne zondag, hoi je wel.

0: Goedemorgen, Wekker Radio.
1: Ja, de Verde neemt gewoon op. Vier keer is scheepsrecht. Is normaal eens drie keer scheepsrecht. Maar bij ons is zelfs vier keer scheepsrecht. Wie hebben we een telefoon?
0: De Hi Derks.
1: Hi Derks, Oet?
0: Horst.
1: Oet Horst. En zit je in de knutselaar, hij?
0: Een klein beetje wel, joh.
1: Klein beetje, ja. Ook met bloemen, of druig bloemen, of moet daar nou voor nou vrouw?
0: Dan nodig ik het even van die bezorgd.
1: Oké, want je krijgt namelijk van ons een bon. Voor een, of je kunt een besteden aan een bloemenkrans, of een bijdrage voor een cursus om een bloemenkrans te gaan maken. En dat kun je in Zevenum gaan doen.
0: Oké.
1: Dus, die bon krijg je van ons.
0: Oké.
1: Blijf direct gewoon even hangen, dan...

Zo, en dit was Mars met een mondje aan met Zuurwind. We hadden Angelique Heijzen met het dorp. En daartussendoor hadden we Hai Derks hier het horst aan de telefoon. En we hadden nog de Black First met mijn eerste vriendin. En heb ik gisteravond naar beste zangers gekeken. Het waren liedjes van Yves Berendsen. En dit zong Desiree. Of Desiree Manders. Prachtig mooi gezongen.

Zo, we kennen ze nog als Desiree Manders, toen ze nog op de meertrek. Desiree is trouwens prachtig gezongen, Zeilen op de wind van vandaag, liedje van Yves Berendsen. Sponsor van dit uurtje is het knutselhuksken Noetserum. Dankjewel daarvoor, de familie Kuppen.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Robby Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Metrik.

0: Zo, en dit was Stilte voor de Storm. En niet van Jan Smit, maar van de Trekzak uit, ja, hier uit de regio en uit Zuijen. En alles wat Tran van Enkevoort bij zit. En Carlijn van Dinter. En allemaal die mensen. In ieder geval, de Trekzak. Stilte voor de Storm. En dat hebben we nu ook. De stilte voor de 14 letters die gekomen. Want ja, ik zei straks al, Veronique ga je nog vandaag vrij op de agenda staan. En is Maria weer bereid om De moeilijke taak om die 14 letters in de ether te gooien. Maar dat kunt allemaal wel goed.
1: Dat kan ik wel op zeggen, maar...
0: Doe dat?
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Nee, oké. Okay. Zit het deze keer verstandig?
1: Ik ben deze keer verstandig,
0: oké.
1: Ja.
0: Kan ik ook niet een beetje de tijd blokken?
1: Nee.
0: Lukt niet? Okay.
1: Nee, vandaag nou, niet.
0: Oké, okay, vandaag niet. Volgende week al wel.
1: Wie weet. Ja. Maar dan hoef ik niet, dus...
0: Nee, daarom, dan gaat dat boete de uitzending.
1: Precies.
0: Gooi ze in de ether, merk je?
1: Daar komen ze eraan.

0: Twee keer de D van Dirk. Twee keer de D van Dirk. Eén keer de W van Willem. Eén keer de W van Willem. Eén keer de N van Nicole. Eén keer de N van Nicole. Eén keer de M van Maria. Eén keer de M van Maria. Eén keer de F van Ferdinand. Eén keer de F van Ferdinand. Eén keer de R van Rudolf. Eén keer de R van Rudolf. En eén keer de L van Louis.
1: Hey.
0: Eén keer de L van Louis. En dan komen we bij de kleinkas. Eén keer de I van een inktvis. Eén keer de I van een inktvis. Eén keer een A van aap. Eén keer een A van aap. En vier keer de E van een ezel. Vier keer een E van een ezel. En dat waren ze. En dan ga ik ze nog een keer herhalen voor jullie. Twee keer de D van Dirk. Eén keer de W van Willem. Eén keer de N van Nicole. Eén keer de M van Maria. Eén keer de F van Ferdinand. Eén keer de R van Rudolf. En één keer de L van Louis. En de klinkers nog een keer. Eén keer de I van een inktvis. Eén keer de A van een aap. En vier keer een E van een ezel. En dat waren ze.
1: Oké, en dan als je het woord gevonden hebt, luisteraars, dan kun je bellen naar Omroep Hals en Maas Wekker Radio op 077-398-7742. Op 077-398-7742. Grille Maria of Nicole aan de telefoon direct. En je kunt ook e-mailen en dan kijkt Truus ernaar. En dan doe de e-mailen op wekkerradio@omroephorstenmaas.nl. Wekkerradio@omroephorstenmaas.nl. En daar zet hij een opdrachtregel. Doe het woord neer, wel goed schrijven, want we mailen niet terug als het fout geschreven is. Dat is het voordeel als je het bellen. Dan kunnen ze nog zeggen van, moet zo of nog een endrachter of zo, weet ik veel. Maar dus een opdrachtregel, telefoonnummer en de oplossing. En dan zetten we allemaal die telefoonnummers op een briefje. En gewoon die de nummeren kunnen we straks weer reukelen. En geen aanwijzing?
0: Ik heb er een. Ja, ik heb er een. Hoogramen, dat is het perfecte middel.
1: Ja, dat kan. En je hebt milieuvriendelijke middelen. En je hebt geen dingen. En ja, kijk er maar. Het is vloeistof en het is andere dingen. Het is vast, het is van alles en acht.
0: Je kunt hem ook spuitbussen.
1: Ook, ja. Plaat er maar mee aan, zou ik zeggen, voor de rest.
0: Is goed, ik ga naar de telefoon.
1: Ja, maar.

Goed, dit waren Neef Roger en Welen met Hoe de Liefde Gaat. Altijd nooit te laat met de sauna. En je hebt vorige week waren ze bij ons in de uitzending. En je hebt gezien, je hebt trouwens kunnen zien, dat vanaf dinsdag is de kaartverkoop begonnen van haar jubileumfeest. 22 jaar Altijd nooit te laat. Op 29 november hier in het gasthuis. En wil je kaartjes? Dat kan. Dan kijk even op de website van het gasthuis. Of ben je Altijd nooit te laat? Kan dat ook op Facebook en overal kunnen tegen. Kaartjes dus kunnen door bestellen. En we hebben Brunner en Brunner. We zijn allen over 40. En dat geldt zeker voor alle mensen van de Wekradio. En ik had je al gezegd, we hebben een paar berichtjes voor 11 uur. Want er zijn een paar activiteiten die al om 11 uur beginnen. En ja, dan moeten we dat toch even nou al vermelden. Hier in het gasthuis is Dans Smee. Er was eens. In een wereld waar niemand meer in magie gelooft, lijkt alles een beetje kleurloos geworden. Tot op een dag er een oud boek wordt gevangen. Wat begint als een gewone middag in het park, verandert in een betoverend avontuur vol fantasie, verrassingen en onverwachte ontmoetingen. Stap voor stap ontvouwt zich een verhaal waarin dromen tot leven komen en waarin jong en oud weer meegenomen naar de wereld die jij alleen kunt zien en als jij durft te geloven. Laat u verrassen door de dansers van Dans Smee in een sprankelende voorstelling vol energie, verbeelding en magie. Ze hebben twee voorstellingen hier in het gasthuis. Eén is dadelijk al om 11 uur en vanmiddag om 2:30. Of er kaartjes zien, ja, dat kan ik gewoon niet zeggen. Dan moet je even bij het gasthuis bellen misschien, dan kunnen we dat huren. 13,50 kost het en dan moeten we even kijken. Maar het begint in ieder geval om 11 uur en om 2:30. Hier dus in het gasthuis de voorstelling van Dans Smee, er was eens. Dan kunst

ambacht en muziek op landgoed de Gortmeulen. Vandaag oogsteert camping Landgoed de Gortmeulen in het teken van kunst, ambacht en cultuur. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers verspreid over het landgoed kennis maken met het werk van verschillende kunstenaars en genieten van een gevarieerd programma. Er is onder meer fotografie en keramiek te bewonderen. Ook vertelt en de verhalenverteller bijzondere verhalen en geeft de kruidenvrouwtje uitleg over de kracht en toepassing van kruiden. Bezoekers kunnen door neven zien hoe vlas op traditionele wijze wordt gesponnen. En er is live muziek de hele dag door. En dit zorgt samen voor een sfeervolle omlijsting. En de Gortmeulen is een van de locaties van kunst op vakantie. Een initiatief waarbij ook slopen in Limburg, Rauweelseveld, Camping De Merel, vakantieverblijf De Rozenhof, het Bijerscafé in Grinsveen en B&B Helmeshof en Atelier Roos Seuren zien aangesloten. En tussen deze deelnemende locaties is een fietsroute uitgezet, zodat je vandaag dus meerdere kunstlocaties kunt ontdekken. En kunst op vakantie is dus vandaag tussen 11 en 4 voor. In ieder geval op Camping Landgoed De Gortmeulen. En ik ga ervan uit dat ze door ook nog die fietsroute eventueel ter beschikking hebben. En dan heb ik nog één berichtje. Dat is hier op het Alt Kerkhof. Daar is dit van de middag het blokfluitensemble Siring. Is dat de gast op het Alt Kerkhof hier in Hoorst. En het ensemble dat in 1985 wordt opgericht door L. Jacobs, steert sinds 2023 onder leiding van Hannemarie Jansen. En Siring speelt de complete blokfluitfamilie. Bespeelt de complete blokfluitfamilie van Gar Klein tot Subas. En die variatie zorgt voor een kleurrijk en verrassend geluid tijdens het optreden van het ensemble. En laten ze ook huren hoeveel mogelijkheden een blokfluit heeft. Er zijn 2 optredens van ongeveer 20 minuten. En het programma is afgestemd op de sfeer van de historische locatie. Het is dus om 2:30 bij het Alt Kerkhof aan de Kloosterstraat 5. Toegang kost niks. En aanmelden is ook niet nodig. Dan zien we het steun. En je mag ook zelf een stoel meebrengen dat je denkt, daar kan ik zeker zitten. Dus 2 optredens, 1 vanaf 2:30 op het Alt Kerkhof en de andere zal daar wel even letter zien. Van 20 minuten van blokfluit ensemble Sirix op het Alt Kerkhof. Zo, we gaan even muziek draaien.

Zo, dit waren die Psyrer en Barbara, Bergen in Feuer, waar je mensen kinderen met Wat is Heer? Nou, naar de Wekradio. En Melissa Naschenweng, doe dat. En inmiddels is het alweer 6 minuten over half 11 geworden. Je kunt nog 4 minuten kunt nog, bellen. En dan gaan we de line sloten. Gaan we de emmers, of nee, gaan we de nummers in de emmer gooien. En dan kan er weer gereukeld gaan weren. Dit is Bonnie Sinclair. En die zei dat morgen alles anders wordt.

Ook wel de microfoon opzetten, want als huurde niks. Dit is Yves was Yves Berendsen. Gisteravond was hij in de woordje in de zonneke gezet bij Beste Zangers van Nederland. Misschien is het tijd, zong hij nou. En daarom draai ik straks ook het liedje van Desiree, wat ze van Yves Berendsen zong. De volgende serie heeft Superstars met Jurgen Marcus Smetley en Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders. En was Maria hier even reukelen in Nemmer. We hebben 160 goede bellers, dus de en ding in het weer, zegt ja. Maria. Ja. Nou.

0: wie we aan de telefoon gaan krijgen. Ja, oké, okay, knopje indrukken, schuif hem omhoog en dan komt hij als het goed is. Ja, duurde 06, hè? Ja, 06 duurt gewoon een beetje langer. Waarom weer, nee? Wordt zeker via de grote antennes. Een vaste nummer geeft via de grond. Of zo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Louis.
0: Wie hebben we, Aline?
1: Nelly van de Munnekhof.
0: Nelly van de Munnekhof. Kunnen jullie volgens mij geen radio westen, of nee?
1: Ja, waar? Ik zal hem achter.
0: Ja, doe dat even, want dat klinkt heel raar.
1: Zo beter.
0: Ja, zo horen we in ieder geval een lans op de achtergrond de glans ziet galmen.
1: Oké.
0: Okay. Jij hebt mij gepuzzeld?
1: Ja.
0: En was het moeilijk?
1: Nee,
0: veel meer. Nee, had het zo gevonden wat was het woord?
1: Afweermiddelen.
0: Inderdaad, afweermiddelen. Ja, en in feite had je dat ook nog kunnen zeggen, wat wij zeiden, of het allemaal klopt, wil ik ook niet. Maar de politie heeft mij zo'n schild bij zich, dat is ook een afweermiddel. En een gummiknuppel kan nog een afweermiddel zien. Dus wat dat betreft kan het van alles zien, wat? Ja,
1: ja, lekker.
0: Oké, okay. Ja. Daarmee mag je een envelop moet kiezen, Nelly?
1: 18 zit er nog in.
0: 18, ja, die zit er nog in.
1: Oh, doe
0: dat
1: maar.
0: Nee, maar. Is ouwe leeftijd?
1: Ja, doe maar.
0: Is
1: ouwe leeftijd?
0: Was mijn woord. Zijn er nog 18 willen zien, hè?
1: Nee, ook niet meer.
0: Ook nee, niet meer. Oké. Okay. Hoe komt Nelly vandaan, trouwens?
1: Meertrek.
0: Op de Meertrek? Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dan gaan we eens kijken wat er in zit, vrouw. Envelop, ik heb met een... Hey, dat is wel heel toevallig. Zelfde prijs als vorige week. Hé. Hey. Jij krijgt van ons een bon van 50 euro om iets te gaan huren. En dat kun je, als je voor een feestje of weet ik iets nodig hebt. Een paar balkrukken of een tentje of weet ik veel. Kun je dat gaan huren op de Meldersse. En je krijgt een bon. En dat is wel kort bij. Oh nee, dus het is in de stad. Ik hoor je net. Het is niet hetzelfde als vorig jaar, of vorige week. Want vorige week had je een bon voor een blumke of een pleintje van de Meertrek. Maar je krijgt een bon voor een blumke of een pleintje uit de stad.
1: Oké, okay, dus dat
0: is niet waar. Dus dan moet je een keer naar Venlo toe.
1: Dat is goed.
0: Ja, en die andere bon, dan kun je een keer, als je een feestje hebt of zo wat, dan kun je dat door gebruiken. Dus. Oké, okay, blijf even hangen, Nelly. Schrijf ik de goeie adresgegevens op. Dan weet ik waar ik die bon in de bus mag doen. En dan wens ik voor de rest nog een hele fijne zondag.
1: Ja, jullie ook.
0: Oké, okay, en tot een andere keer, hoor. Hoi, hè. En het woord was vandaag dus afweermiddelen.

Het prachtige liedje van de Herfsthaneband. Mooie mens. En daarvoor nog Daniela Alfinito. Suis in Himmel und Hölle. Tja. Dit melodietje doet me denken aan de ziekenomroep. Hoger. De prijs die Nelly van Munneke voor de Meertrek gewonnen heeft, is vandaag gesponsord door H&H Feest en Event Verhuur.

uur. Hoe te melden ze? Dank u wel ervoor, Hans. En tuincentrum en bloemenboutique De Groene Oase uit de stad. En door zeg ik dankjewel, Ben. Die twee prijzen gezien er vandaag uitgegaan. We zijn dan terug in alle kant van 11 uur met de bloemenketting met Leo Everaerts. En we mogen middag wat berichtjes. En we mogen nog twee kaartjes weggeven voor het theater. Wat volgende week zondag in, bij Lunchboerderij De Nachtrum gehouden wordt. Door Henk Deters en consorten, zullen we maar zeggen. Dat is toch volgende week zondagsmiddags. En dan mogen we twee kaartjes voor weggeven. En we zeggen straks een keer dadelijk naar 11 uur en een keer wanneer je ervoor mag bellen. En met Horst Jankowski en zijn orkest en Walk in the Black Forest zien we daar terug in alle kant van 11 uur.

0: Dekker Radio met Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottum en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Meterik.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner.

en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter. En alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

Zo, inmiddels is het alweer 8 minuten over 11 geworden in de derde uur van de Wekkerradio op deze zondag, den 6e september. Ja, we zitten alweer in september. Hoe is het met Abbe, met de Dancing Queen? Gaan we nog doen?

0: Nou, zodra ik een gesprekje met Leo Everaerts, want dat was degene die vorige week door Hans Kluskens genoemd wordt voor de rozen. Leo hangt al onder de knop. We hebben nog wat berichtjes. En we hebben weg te geven 2 vrijkaartjes voor bij het belevingstheater van Lunchboerderij de Nachtrum. En dat is volgende week zondag. En dan is er Muziefiek. Dat is een sfeervolle voorstelling is dat. Waar ze ook weer meenemen door een theatrale reis naar het land van de brood, de kies en de wien. En het is allemaal volle Franse chansons over het leven van artiesten en kunstenaars. Vol drama, humor, passie en romantiek. En droom weg met Franse chansons en romantische verhalen. Van Limburg naar Brussel en via Parijs, het uiterste zuiden van Frankrijk. En dat allemaal onderweg begeleid met liedjes van Jacques Brel, Edith Piaf, Bok van Herman van Veen en Henk Deters, die door dus aan mij doet. Laat overrassen dus op zo'n inspirerende middag. Hij is volgende week zondag om 3:00 en kunt je dat terecht bij Lunchboerderij de Nachtrum. En wilde je daar 2 vrijkaartjes voor? Dat kan, die kunnen winnen bij Joost. Als je in dit urke Pim Minkenberg huurt zingen, dus als je dit huurt zingen, dan moet je bellen. En degene die als eerste belt, dan krijgt die 2 vrijkaartjes. En voor de rest hebben we dus nog wat berichtjes. En nou zet ik de schuif omhoog en zeg, goedemorgen Leo.
1: Goedemorgen Louis.
0: Ja, zeg, vorige week had je weer Hans Kluskens aan de telefoon. En ik had je al begrepen dat jij een aantal weken ervoor, had je weer vrijwilligers van de boeteruimte van de voetbalclub, dat jij al dacht van, als die nou maar niet mee kiezen. En nou doet in Hans Kluskens. Dit in Hans Kluskens, dat toch?
1: Ja, inderdaad, ja. Ik was er toen al bang voor. En toen ik hoorde dat Hans die rozen kreeg, toen dacht ik van, oei, als je mij dat maar nou niet door gaat geven.
0: Maar doet
1: precies zo was het. Maar ik vind het even goed wel eervol om daarvoor genoemd te worden.
0: Ik wou zeggen, absoluut. Het doet geen pijn, waar?
1: Nee, het doet zeker geen pijn. En het waren een prachtige bos rozen van de firma van Orioles. Dus hartstikke blij, man.
0: Ja. Wilde Hans nog hier zijn noedbrander geven?
1: Nou, we gaan de komende tijd gaan we nog met elkaar op vakantie. Dus ik heb nog tijd zat om hem terug te pakken.
0: Oh ja, ja, er zit het ganse bier in, dat klopt. Dan kunnen we af en toe en ik er samen een beetje keuvelen.
1: Ja, door hem.
0: Ja,
1: dat vind ik maar goed.
0: Ja, ja, geloof ik. Je ziet bij allerlei dingen actief geweest, Leo. Phoenix zal wel het eerste zien, of niet? Dan zullen we wat begonnen zien.
1: Ja, eigenlijk waar ik er vuur, door ik van de weg aan, ben ik ook nog jeugdvoorst geweest.
0: Oh,
1: en
0: zo.
1: En ik ben ook nog in het bestuur van de jeugdcarnaval. En inderdaad, toen ben ik bij de jeugdsoes, heb ik achter de tap gestaan. En ben ik ook leider geweest van werkgroep MAF, muziek, amusement en film heette dat toen. En toen heb ik een aantal jaren hebben we wat bandjes in het parochiehuis laten komen, onder andere Diesel, Toontje Lager, Normaal, Vitesse, die zijn allemaal in Hengelsum geweest in de jaren 80, dus dat waren prachtige jaren.
0: Ik hoor nee zeggen, dat zou je nou niet meer lukken met de prijzen die ze vragen.
1: Nee, dat is nou heden ten dagen is dat helaas niet meer mogelijk. Nee, maar toen ging dat nog wel. Dat waren absoluut leuke ovenen waren dat. En ook goed bezochte ovenen.
0: Ja. En zijn ze ook nog wel eens bij Phoenix?
1: Nimmer zoveel.
0: Nimmer zoveel?
1: Nee, nimmer zoveel. De leeftijd verschil is toch wel een heel stuk groter. Met de kermis komen we toch nog wel eens.
0: Uh-huh.
1: En met de carnaval kan ik nog wel eens een keer binnenlopen. Als we met de Alprins door op het eind van de Noord nog wel eens binnen scheten. Dus
0: oh,
1: komen
0: ja.
1: We nog wel eens.
0: Ja, ja. En dan zit je actief voor de voetbalclub op een Hegelsen. Maar ik begreep van nou dat je op een gegeven moment, je hebt ook gevoetbald, maar ja, Obien, die word je niet altijd mee. En of dat ging fout en dat je daarna andere dingen ziet gaan door binnen de voetbalclub.
1: Klopt, ja. Ja. Ik dacht, eerst waar ik eigenlijk bij de carnavalvereniging 11 jaar penningmeester geweest. En toen ik daarmee stopte, ik denk zo, nou een paar jaar even wat rustiger aan.
0: Uh-huh.
1: Maar toen kwamen ze weer vragen van de voetbalclub of ik leider van het eerste elftal wou weer. En dat heb ik toen gedaan. En dat heb ik 14 jaar lang heb ik dat gedaan. En toen ik door mij stopte, toen dacht ik weer van, nou, even lekker rustig aan doen. En toen komen ze mee gelijk vragen of ik geen bestuurslid wil weren. En heb ik dat ook weer gedaan. Ja, ik kan dus goed nee zeggen, blijkbaar. En nu zit ik al 12 jaar in het bestuur als bestuurslid technische zaken.
0: Dus geen moet een beetje zorgen dat rond de nummer een beetje allemaal goed georganiseerd wordt, dat in orde blijft?
1: Ja, ik doe dat bestuurs- en technische.

0: zaken van de selectie van een Heer in de eerste en tweede elftal, dat doe ik samen met Pascal Klabbers. En van een leerige elftal, dat doe ik dan zelf. Van de derde en vierde elftal en de dames, daar ben ik ook een takpersoon van.
1: Moet zeggen dat er goede voetballers op een Heer blijven?
0: Dat er goede voetballers op een Heer blijven, dat we goede leiding kregen.
1: De
0: elftallen en op dit moment zitten we prima in de leiders. We hebben ook een absoluut prachtig bestuur, wat al jaren eigenlijk de club vergoed helpt. We hebben al in de afgelopen jaren best wel wat dingen van elkaar gekregen. En daar zijn we best wel trots op. Dat we dat als club van Negers, we hebben met de eerste elftal zelfs drie of derde klas mogen voetballen. Wat eigenlijk voor een deur als Hegels hem gewoon echt hoog is. En daar zie ik heel trots op.
1: Ja. Want ik heb begrepen dat je zelf eigenlijk het voetbal een beetje, omdat je twee keer een beenbreuk gehad hebt, dat je op een gegeven moment had moeten zeggen van ja, sorry, dat geeft niet meer.
0: Nee, dat klopt. En de tweede keer toen dacht ik van, nou kan ik er maar beter mee stoppen. Want dat is niet meer zinvol om daarmee door te gaan. Dat vond ik toch een beetje te veel risico.
1: Ja. En je werd, want ja, als je al jeugdvoorst, jeugdcarnaval actief. Je bent ook prins geweest in 2004, begreep ik. Dat zal ook wel een jaar zien dat je niet gauw vergeet.
0: Nee, dat was een prachtig jaar. En toen waren Hans Kluskes een van mijn adjudanten.
1: Oh, kijk eens.
0: We zien altijd heel, we zien ook met Hans en zijn vrouw Margot, zien we ook al 20 jaar, misschien wel meer dan 20 keer met elkaar op vakantie gegaan.
1: Okay.
0: Dus we kennen elkaar wel heel erg goed. En we doen ook heel veel met elkaar samen. Dus,
1: okay. Ja, en dat bij elkaar, dat is de moeite waard. Die rozen, zoals jij straks al zei, het begin van het gesprek, die we werkelijk bij de familie van der Huls mogen halen, om die naar O toe te brengen. En geeft ze mooi in de vaas, hoor. Dus wat wilde nog meer?
0: Ja.
1: Heb je iemand neus gevangen voor volgende week?
0: Ik heb al iemand neus gevangen, ja.
1: En hè?
0: Ik heb er goed vanavond door. En ik kan u zeggen, het is een vrouw.
1: Ja.
0: Ze komt op uit een Hegelsum.
1: Oké. Okay.
0: En heeft heel veel voor de Hegelsum gedaan. Doet nog steeds heel veel voor de Hegelsum. En dat is Nelly Dekker.
1: Oké.
0: Die woont 50 meter van mij af. Ik zorg in de lies dat Stef Eurameens al eens ooit bloemenketting had gekregen.
1: Ja.
0: En ik dacht, Nelly die verdient het absoluut ook zeker. Want wat die allemaal voor de Heersum doet en heeft gedaan, ja, dat is een hele lies.
1: Oké. Dan ga ik van de week met de Nelly Dekker contact zoeken. En dan hopen we dat die volgende week zondag even tijd heeft rond dit tijdstip om even bij ons in de uitzending te komen.
0: Dat is prima.
1: Oké. Hey, geniet samen met de vrouw nog in ieder geval deze week van die mooie rozen. En die andere dingen, geniet ervan, hoor.
0: Ja, dankjewel.
1: En een fijne zondag.
0: Dank je, hetzelfde.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Zo, dit waren de Stilletale Hallerlompen. Daarvoor hadden we Ilse de Lange. En we hadden direct naar de Bloemenketting met Leo Everaerts. Hadden we Tai Tai. En je huurt dat Nelly Dekker uit den Hegelsum. Dat die de volgende hoze gaat krijgen. Zo, en dan kom ik nog een keer met berichtjes. Volgende week kunnen we ze wel verdelen. Kan ik ze wel verdelen met Veronique. Vandaag is er modderpret voor de kids bij de Kasteelse Bus. En zo'n 250 kinderen, dat staat in het teken van sport, avontuur en vooral heel veel modder. Tijdens de Kids Mud Run, wat een geknodder. Een parcours vol water, modder en hindernissen. Kinderen tot en met 12 jaar met een zwemdiploma die kunnen meedoen. Ze kunnen kiezen uit een parcours van 3 of 6 kilometer. Onderweg moeten ze klimmen, kroepen, klauteren en verschillende hindernissen overwinnen. Plezier staat natuurlijk voor op. En de organisatie verwacht dan ook een sportieve en vooral een gezellige middag voor de deelnemers, elders en toeschouwers. Wie nog mee wil doen, kan zonder gebruik maken van een no-inschrijving. Dus of dat nog is, dat weten we niet. En zien nog enkele plekken vrij, schrijven ze hier in dit berichtje. Aanmelden kan bij de kasteelruïne. Zolang er een plek is. En het begint allemaal om 12 uur en duurt tot vanmiddag 1:00. En iedereen is welkom om de jonge deelnemers aan te moedigen. Dan smaglappenkoer Schoonlui is vandaag in de Meldersen in Museum de Locht. En Schoonlui is een Venlo's smaglappenkoer opgericht in 2000. En uitgegroeid tot een gemengkoer met liefst 45 leden. Ze zingen Nederlandse smaglappen en levensliederen met af en toe ook nog een dialectuitstapje. Ze draaien op tussen 1:30 en 4:00, draaien 2 keer op door in het Museum de Locht. In de Meldersen, dat is natuurlijk ook weer op door. Dan hebben we van de Meergenaal, even kijken naar deze hebben we ook nog. Kasteelhuis ter Horst, dat is ook open vandaag. Dus we kunnen gewoon kijken hoe een bewoond kasteel eruit ziet. En kunnen achter de moren ontdekken wat er allemaal gebeurt. In de pruttelende keukens en tot de archivering van schilderijen van Willem Vincent van Wittenhorst. Kijk hoe er in de keuken wordt gekookt of luister naar Willem Vincent van Wittenhorst. Die zijn indrukwekkende schilderijencollectie archiveerde. Wandel door de kruidentuin met het kruidenvrouwtje of van het kruidenvrouwtje. En leer over verschillende bouwfases en de geschiedenis van het kasteel. We zoeken bijzondere ruimtes, waaronder de middeleeuwse tortuurkamer. En laten we informeren over het leven op en rond het kasteel vroeger. En voor kinderen is er volop ook wat te beleven. Spelletjes op de Binnenburgt en een spannende speurtocht naar de schat van de Gekke Graaf. Entree €3 tot en met 12 jaar en €7,50 vanaf 13 jaar. Met pinbetalen is ook mogelijk. En houd er rekening mee. Het is niet gans geliek, overal. Een beetje, beetje hobbelig. Dan heb je van de Meergenaal kunst, onder andere op de Gortmeulen hier in aan de andere kant van Horst. Ook kunstenaars openen vandaag, andere kunstenaars openen hun deuren vandaag tijdens Weg van de Kunst. 11 kunstenaars zetten zowel gisteren als vandaag de deuren open van hun atelier. En de bezoekers die welkom tussen 11 en 4 en 4 voor op 6 locaties kunnen je kennis maken met uiteenlopende vormen van kunst en de makers ervan. En het wordt allemaal georganiseerd door kunstenaars die aangesloten zijn bij Zeen. Een vereniging voor iedereen die op een creatieve manier bezig is. En dat varieert van schilderen, tekenen, fotografie tot muziek, schrijven, vormgeving, theater en mode. En waar kun je dan allemaal terecht? Het startpunt is het atrium hier in de Sint-Lambertuskerk. Je kunt verder terecht bij Piet Siebers, Ingrid Jansen en Erik van Grootel. Daar kun je er dingen zien op Kasterijseweg 19 in Olderen. Ine Schriever aan de Rembrandtstraat 14 in Horst. Marian Lens en Erwin Michelsen die zien op de Loevestraat 37 exposeren die. Elle Geerts op het veldje 18 in Horst. Juven Helden en Monique van Maasakkers op de Pastoor de Biestraat 56 in Hegelsum. En Guus van Enkevoort en Jan Verlieshout op Kerkuilenweg 3 in Eversoort. Dus een ganse rit die je kunt maken bij de opperduren van de kunstenaars. Dan in de Meilders is de tweede dag vandaag van Vlaspop. En dat is weer teruggekomen op het eerste weekend van september. Vandaag staat het volledige teken van het dorpsfeest dat om 1 uur begint van de middag. Iedereen uit de Meilse en in de Meilse warm hart toedraagt, is welkom. De muziek is van DJ Goeie, de Chat en de vinylzuchtige types. Het is vandaag allemaal gratis toegankelijk, dus Vlaspop op de Melderse. Dan is bij Broederschap Schutterij Sint Lucia. Die hebben ook een open dag vandaag tussen 12 en 4 voor. Kun je door te rijden bij de schutterij. En dan kun je van alles zien wat ze allemaal doen. En verwachten een dag vol gezelligheid. Schutterstradities, leuke activiteiten. En een drankje is natuurlijk ook. Kom de gejok, zeggen ze. Dan kun je nog te rijden bij Museum Oorlog in de Piel. Museum de Kansfabriek in Horst. Piel Museum in Amerika. En het is kermis in de Kronenberg. En dan ga ik direct nog even kijken wat er te doen is. Dat dus allemaal hier in de regio.
1: We hebben zeeën van tijd.
0: Dit is Hannemee en Bluff.

Zo, dit was de nee van de Boys from the County Hell. Vorige week hebben ze maar een klein stukje kunnen draaien. Ballad of a Wandering Soul. De vuur Pim Minkenberg, de laatste keer. En Hanne Mee en Bluff, ik ben niet bang meer. En ik heb nog twee berichtjes. Trouwens, Pim Minkenberg, daar zeg ik straks al. Als je van Franse chansons haalt, kun je komende zondag terecht bij Musifiek. In het belevingstheater van Lunchboerderij de Nacht Rum. Je mocht bellen eigenlijk wie Pim Minkenberg begon te zingen. Maar ik heb niemand gehuurd, dus je mocht nog bellen. Nou. En de kermis in de Kronenberg, die is trok nog vandaag. Vanaf 1 uur is het open door. Middagprogramma is een muzikaal programma door met onder andere Bram Bongers, in het Balder. Ideale schoonzoon onder andere. De Tante Leen Band, Flat Lorette en Afslag 20. Dat vandaag dus allemaal vanaf 1 uur

Zo, dat was de gans des wekradio's. Dat was even een pittige plaat van Volbeat met Lola Montez. De vierde neje van Helene Fischer aan mijn zijde. En wij Adem Monach met Inshallah. Zo, het was weer helemaal de wekradio van bij Omroep Hoss en de Maas. We zien volgende week zondag weer terug. Tussen 9 en 12 uur. Dat is Veer en Luc er ook weer. En voor de rest veel plezier met alle andere programma's van Omroep Hoss en de Maas. En alle andere dingen op sociale media van ons. Je kunt dus overal zien op radio, televisie, internet, TikTok, Instagram, Facebook. Kijk maar. Wat ons betreft, blijf gezond en tot volgende week. Hoi, wa! Ook namens het

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
9: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
9: voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland? Zie Facebook of aardbeienland.nl.
3: Married a long time ago.

0: De beste muziek.
1: De beste muziek van toen.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
2: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellaat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou.

0: Jouw Intercel uit Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij Hobby Gildehorst. Leer bridgen, maak films met iMovie of ontdek je familiegeschiedenis. Meld je snel aan via hobbygilde.nl.
0: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercel uit Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging, waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma BNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.

Summer and This Time I Know It's For Real. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. Even na 2 uur, dat betekent weer 3 uur Hans op Zondag tot aan 5 uur. Met daarin natuurlijk om 3:30 die mooie plaat voorbij de thee. En in de 3e en laatste uur de 2 keuzes van de muziekredactie. Maar zover is het nog niet. Laten we maar gauw beginnen met de 2e plaat in het 1e uur. En die is voor Alan Clark. En finally,

Die leuke van de Nederland Sisters nog een keer. En I'm in the mood for dancing. En dit is Silk Sonic. Met het goede advies. Leave the door open.

Fans Joy en Missing Peace. Ik weet niet of heel veel peace in voorkwam in deze plaat. Het is in ieder geval Stefan Wolf en Born to be Wild.

Ed Sheeran nog een keer. En de Bad Habits. Justin Timberlake. En Can't Stop the Feeling.

die blijft altijd goed. Yola en de Diamond Studded Shoes. Dit is een plaatje die je niet meer zo heel vaak op de radio hoort. Het is Al Green. And Let's Stay Together.

en Tell Me. En deze man is al ruim de pensioensgerechtigde leeftijd gepasseerd. Uit Noord-Ierland komt hij, Van Morrison. Met het nummer Up Country Down, Where

Jeroen Pearl en Stay. Wij gaan ons opmaken voor het NOS Nieuws van 3 uur. En tot die tijd, onder andere deze Friday en Show Me Where It Hurts. Tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De

0: Politici zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden twee kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Volg al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First, John Wijs.

Ingrid. Deze Italiaanse zangeres en danser. En tu è fottu, wat zoveel betekent als je bent belazerd. Nu de tweede in het tweede uur Coldplay en High Love.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

Ze hebben heel veel hits aan op hun naam staan. Imagine Dragons en Wrecked. En dit is Melee. En Built to Last.

Bastille en Distorted Light Beam. Zometeen, over een paar plaatjes, komt die voorbij, die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. Maar eerst Olivia Rodrigo en Good For You.

Elliot Kennedy en When Love Breaks Down. Nou, daar heb ik wel een oplossing voor. Dan starten we toch gewoon die mooie van Rag & Bone Man samen met Pink in. En Anywhere Away From Here.

Remme, en this is the moment. Tijd om naar Hilversum te gaan en naar de NOS Nieuwsdesk al daar. Voor het NOS Nieuws van 4 uur. En tot die tijd, Justin Wellington en Aiko.

0: sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Horst aan de Maas, opgelet. Hobby Gilde Horst start nieuwe cursussen. Laagdrempelig, gezellig en leerzaam. 8 lessen voor slechts €65. Kijk op hobbygilde.nl.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is

0: Sinds Klaus herdacht. Ietsakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

het begin van het derde en laatste uur. Hans op zondag, die hele mooie van Level 42 en Heaven in My Hands. Welkom terug in deel 3. Zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Maar eerst Davina Michel en Sweetwater als tweede.

Je hoort hem al op de achtergrond. John Mayer en Last Train Home. En daarvoor hoorde je Ed Sheeran en Bad Habits. Zometeen de eerste keuze van de muziekredactie.

Avi Max en Every Time I Cry. Nou, dat moet je niet doen, meisje. Het was haar doorbraak in Amerika en ze zat ook natuurlijk in de reclame van de cola. Ik heb het over de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Die hele mooie van Robin Beck en First Time.

The Beats van Calvin Harris en By Your Side. Tijd voor een rockballad zoals we dat vroeger noemden. Hier is Jorp en het hele mooie Carrie.

0: overal en altijd informatie uit jouw regio.
1: Laat jezelf horen.
0: Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af.

0: Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Hobby Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.

0: Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.
1: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
5: Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

als je deze tune hoort, dan weet je dat je kunt luisteren naar Beat West Coast and It's. Ja, ja. Dus ik ben vanavond maar weer op mijn stoeltje gaan zitten hier in onze radiostudio in Cultureel Centrum, het Gasthuis in Horst. En tot 10 uur maak ik aflevering 1714 op deze zondag. September hebben we alweer. Wat? September? Ah, ja. Ja, dus we beginnen weer met de plaat van de maand. Ja, de vakanties zijn voorbij, dus we kunnen dat weer met een gerust hart gaan doen. En dat betekent dat we zo meteen gaan luisteren naar een aantal stukjes muziek van Nederlandse bodem. Want dat heeft daarmee te maken. Na het nieuws van 9 uur. Een paar puntjes op de concertagenda. Gelukkig. Ja, ja. En Rarity plaat. Oh, dat zeldzaam stukje muziek. Ja, nou, het zit er allemaal weer in. Daar gaan we weer. Oh ja, en nog een paar plaatjes voor een jarige deze week. Dat komt er ook nog bij, ja.

Ja, de plaat van de maand september. De Jets, met het nummer The Pied Piper uit 1966. Deze band uit Utrecht die begint in 1960 als The Rocking Explosives en speelt dan veel covers van onder andere The Shadows. De eerste plaatopnamen komen in 1964 uit op het piepkleine Lion Tops label. Dat is een label van leeuwenzegelmargarine. Moet niet gekker worden. Ja, echt waar. En dan is de naam inmiddels gewijzigd in The Jets. In 1965 is er veel succes met nummers als Goldfinger en Thunderball. Ja, ja, 007, hè? En dan is het 1966 als The Jets in Londen zijn en dit nummer The Pied Piper opnemen. Mede geschreven is dit nummer door Woodstock-organisator Arthur Kornfeld. Daarna bouwt de band op de Oude Gracht in Utrecht een eigen geluidsstudio. En dat heeft ermee te maken dat men heel veel bandjes vonden in de jaren 60 dat het geluid niet goed was in de studio's in Nederland. Dus weken ze uit naar Londen. Goed, in die platenstudio

daar maakten artiesten gebruik van als Lenny Coeur, Bonnie Sinclair, Peter Koelewijn en Mariska Veres. Na de laatste single, Please Send Me a Letter uit 1967, komt het einde voor de Jets. Maar in 1983 is er, zoals heel veel bandjes trouwens, nog een korte reunie. En dan kan de Pied Piper natuurlijk niet ontbreken. Oh ja, en Crispian St. Peters, ja, hij hoorde dit nummer in Londen van de Jets. En hij besloot het zelf ook maar op te nemen. Maar dat was enkele uren later. De Jets waren het eerste. Goed, ons tweede stukje muziek van Nederlandse bodem, dat komt van de Sandy Coast. Zij kregen een platencontract omdat ze een talentenjacht wonnen, georganiseerd door het popblad Hitwezen. We luisteren naar het tweede singeltje uitgebracht op dat kleine Delta platenlabel, na Being in Love. En het is dan december 1966. The Sandy Coast and Subject of My Thoughts.

Jawel, en het is 7:15 geworden in Beat West Coast and Hits. Emotions, The Girl from New York City. Een nummer uit 1965 dat staat op hun eerste LP, Introduction to the Emotions. Op die LP ook het eerste succesje op single. En dat is het nummer It's Gone. De laatste 2 jaar, 3 jaar misschien heb ik dit nummer al eens een keer vaker gedraaid. Voorheen nooit, want ik had simpelweg die eerste LP van The Motions niet. Je kunt het dus een, nou ja, kleine ontdekking noemen, zeg maar. Van The Motions naar Johnny Lyon and the Jumping Jewels. Zanger Jan van Leeuwarden uit Den Haag met zijn begeleidingsband The Jumping Jewels. Solo had Johnny Lyon in 1965 succes met Sofietje en The Jumping Jewels deden dat met nummers als Wheels and Africa. Maar wij gaan dus luisteren naar een nummer uit 1964 uit de tijd dat ze nog samenwerkten. Dit nummer heet You've Done It Again.

helemaal. Boudewijn de Groot en Noordzee. Tekst en arrangement zijn van Lennart Nijg. Nummer komt uit eind 1965, begin 1966. En toen werd het op single uitgebracht. Vanavond draaide ik het van een hele mooie dubbel cd van Boudewijn de Groot. Die heet Toen en Nu, de 40 mooiste liedjes van uw keuze. We verlaten Nederland. Ja, we gaan eens kijken hoe het in Amerika was. In de 60s en 70s. Wat denk je van een band die nog steeds bestaat? Ze noemen zich de Nitty Gritty Dirt Band. Voel je maar aankomen. Ja, een hele goede folk country band uit Californië. En in 1980 was het toen ze de naam nog wijzigden in de Dirt Band. En dan kennen we ze nog wel, misschien wat jongere luisteraars, met het nummer An American Dream. Wij gaan luisteren naar een nummer dat staat op het album Uncle Charlie and His Dog Teddy. Een prachtige uitvoering van dit nummer uit 1970 en het heet juist Mr. Bojangles.

Je luisterde naar The Birds en het nummer You Ain't Going Nowhere. Je vindt het nummer op het beroemde country-album Sweetheart of the Rodeo uit 1968, geschreven door Bob Dylan. Maar wat opmerkelijk is, van country-rock naar country, ja...

0: op dit nummer hoor je op gitaar Gram Parsons. Hij bracht de country muziek mee in de beurs. Het volgende bandje, nou daar hebben we nooit van gehoord. Kom ook niet in onze Nederlandse hitlijsten voor. The Sunrays. Ja, een Amerikaanse West Coast band die met dit nummer uit 1965 een heel klein succesje boekte in de Amerikaanse Billboard charts. Opmerkelijk is wel dat de producer van dit nummer niemand minder is dan Murray Wilson. Hij is de vader van de broers Wilson van de Beach Boys. En ja, misschien ken je ook nog wel een uitvoering van de Engelse band Vanity Fair. Vinyl op de draaitafel en dat betekent dat ik die vinyl jingle even ga draaien. En daarna kunnen we genieten van de Sunrays en het nummer I Live For The Sun.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Want van echte singles en...

een klassieker, hè? The Beach Boys en Good Vibrations. Top of de Amerikaanse Billboard charts en ook in de Britse hitlijsten in 1966. En terecht natuurlijk. Ook te vinden, trouwens, is dit nummer op het album Smiley Smile. De muziek van The Beach Boys, ja, die is beïnvloed door bands als bijvoorbeeld The Four Freshmen en ook de instrumental band The Ventures. Het volgende stukje muziek, dat draai ik voor Francine. Afgelopen week jarig geweest, Coffee, Fly, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ik heb een drietal nummers van haar gekregen die ik gewoon voor haar ga draaien. En die komen dus voorbij. En de andere, even kijken hoor, ja, die komen in de tweede uur voorbij. Maar dat maakt niet uit, ze is toch wakker. Dus, nou, en voor iedereen die wil luisteren natuurlijk. Ik wil beginnen met een nummer van The Hollies. Ik draai dit nummer, en dat is wel opmerkelijk, van een LP die op de draaitafel ligt. Daar staan een paar hits op, ja, Stop, Stop, Stop en Bus Stop. Maar ook, heel opmerkelijk, het nummer I'm a Rock. Ja, van Simon & Garfunkel. Maar goed, dit is een mooie uitvoering van een nummer wat door haar gekozen is. The Hollies, op vinyl, met That's How Strong My Love Is.

Je luisterde naar Traffic en het nummer Paper Sun. Het eerste succesje op 45 toeren en dan is het 1967. Compleet met Sita van deze Engelse band. Ooit begonnen in een boerderij. Oh ja, daar ken ik nog wel een verhaaltje van. CCC Incorporated hier in Neerkant, hè? Die zaten ook in een boerderij. Goed, in die Engelse boerderij zaten in ieder geval muzikanten als bijvoorbeeld Chris Capaldi, Dave Mason en ook zanger-songschrijver Steve Winwood. Dat nummer kennen we wel, maar het volgende nummer, dat kennen we waarschijnlijk niet. We gaan luisteren naar een bandje, een Engels bandje, dat noemt zich Hedgehoppers Anonymous. Ja, een Engels one-hit wonder bandje met hun enigste succes uit 1965. Alhoewel, ja, enigste succes. Ze schreven het wel zelf, dat wel. Het nummer heet It's Good News Week.

1966. Daarvoor waren er in Engeland nog een paar andere succesjes. Bijvoorbeeld die top 3 kraker met Hold Tight. We hebben ze een aantal keren op Beat Night hier in Horst in de Meertallen mogen hebben. Een paar keer als Dozy Beaky McIntosh, maar gelukkig ook één keer compleet met zanger Dave D. Oh ja, Dozy Beaky McIntosh. Ja, die ging later in de jaren 70 en zelfs nog in de jaren 80 verder met platen uitbrengen. Zoals bijvoorbeeld dit mooie nummer dat ik op single heb. Het komt uit 1980. Zonder Dave D. Dus Dozy Beaky McIntosh. En het nummer dat heet In the Coven.

Doji, Biki, Mick en Titch met het nummer In The Coven, op single uitgebracht in 1980. Het laatste vocale stukje muziek in het eerste uur van Beat West Coast and His, dat wil ik doen met een voor ons in Nederland onbekend nummer van de Dave Clark Five. Toch gaan er wel enkele muzikale lampjes branden als je het nummer zo meteen hoort. Het was inderdaad alleen in Engeland succesvol en het leverde daar zelfs een top 10 notering op voor deze Tottenham Beatband. Het nummer is geschreven door een zekere Engelsman die heet Raymond Frogat. Ja, en die bracht het nummer in Nederland uit, maar dan met zijn titel, namelijk Calo La Vita. De Dave Clark Five brouwde er een andere naam. Brouwden ze? Nou ja, maakt niet uit. Ze maakten er een andere naam van, laat ik het daarop houden. De Dave Clark Five en Red Balloon.

Ja, Red Balloon of Calo La Vita. Wat je wil. Maar in ieder geval een mooie uitvoering van deze band uit Londen. De eerste uur van Beat West Coast That Hits zit erop. Het nieuws van 9 uur komt eraan. Ik heb een hele mooie rarity plaat voor je. En ook nog een aantal puntjes op de concertagenda. Dus graag tot zo!

0: Beat, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil.

0: bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Het is 9:03. Welkom bij Omroep Horst aan de Maas. Tot 10:00 live hier vanuit onze radiostudio in cultureel centrum Het Gasthuis in Horst kun je luisteren naar 2:00 van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1714 vanavond op deze zondag de 6e september en dat alles in de 38e jaargang. De agenda. Ja, ik heb er wat op staan. Als je donderdagavond nog tijd hebt. Donderdag 10 september. CCC Incorporated in Doornroosje in Nijmegen. De band bestaat nog steeds uit de oud-gediende. Dat wil dus zeggen Joost Bellinfante, Jaap van Beuzekom, Huip Schreurs en ook zanger Ernst Jans. Ja, ja, later in Doe maar, hè. Maar goed, CCC Incorporated. Ooit zaten ze hier in een boerderij in Eerkant. Deze Amsterdamse band. Donderdag 10 september dus in Doornroosje in Nijmegen. En dan hebben we zondag 27 september. Dan is er wederom die hele grote muziekbeurs in de Neerkant. In zaal De Moost vindt dat allemaal plaats. En de zaal gaat open om 11:00. En om 5:00 'smiddags dan hoop ik dat je

je vinyl en je cd'tjes bij elkaar geschraapt hebt. Er is geen entree. Zondag 27 september dus in de Most in Neerkamp. Ja, en dan nog één puntje voor die liefhebbers, de liefhebbers. En dat zijn er toch nog wel een aantal. Jethro Tull. Jawel, Jethro Tull. Zij geven een concert in de Vereniging in Nijmegen. En dat is op woensdag 28 oktober. Dat was de agenda. De rariteitplaat van de week nu. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek uit ver vervlogen tijden. Afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Deze band komt uit Engeland. Ze noemen zich Clearways. En het nummer dat heet Don't Waste Your Life. Nee, niet doen hoor.

Stem van Fats Domino. There Goes My Heart Again. Compleet met achtergrondkoor. Een prachtig nummer uit 1963 van deze rhythm and blues zanger, pianist uit New Orleans. Dat succes voor hem in Nederland, dat begon pas in 1958 met het nummer The Big Beat. In Amerika had hij al in 1955 succes met bijvoorbeeld Ain't That a Shame. Even terug naar Engeland, naar een nummer van The Shadows. Ja, maar geen instrumentaal nummer deze keer. Een vocaal nummer, op single uitgebracht in 1965. En dat haalde in Engeland zelfs de top 10. Een opmerkelijk jaar trouwens was het ook voor The Shadows. Want in dat jaar was er nog een vocaal stukje muziek. Namelijk het nummer Marianne. Maar dit is een ander stukje. Het heet Don't Make My Baby Blue.

dan moest ik eventjes snel zijn, want ik was wat aan het opzoeken. Maar dat maakt niet uit. The Vicones, een onbekend bandje wat wij niet kennen. En je luisterde naar het nummer Where Do You Belong? Maar het nummer werd wel op single uitgebracht in Engeland op het Columbia platenlabel. In 1964 was dat. Een Engels trio dat helaas nooit de Britse charts heeft gezien. Laat staan erin gestaan heeft. Nou, dat geldt in ieder geval niet voor het volgende nummer. Want dat heeft wel degelijk in de hitlijsten gestaan. Liverpool is te plaatst. En we gaan luisteren naar een mooi nummer van de Swinging Blue Jeans. Op en top Mercy Beat muziek dus uit Liverpool. Dit nummer dat werd in 1964 uitgebracht. Haalde de Britse charts, ja wel degelijk, een top 10 notering zelfs voor dit nummer. Maar niks bij ons voor You're No Good.

de Swinging Blue Jeans. En dan nu vanavond in Beat West Coast and Hits een muzikaal rondje Beatles en Rolling Stones. En ik wil beginnen met een nummer van de Beatles. Nou, hoor je dit zo vaak op de radio? Oh, wat minder denk ik. Hier zijn ze met Run For Your Life.

Beatles Run For Your Life, nummer van de LP Rubber Soul uit 1965. De Rolling Stones, dat nummer ga ik draaien voor Francientje. Ja, in verband met haar verjaardag. De Rolling Stones, ja, ik heb het al eens vaker gedraaid. Het nummer staat op de LP Out Of Our Heads. Maar, dat wil zeggen, het nummer staat op de Amerikaanse uitvoering van die LP. Niet op de Engelse of de Nederlandse. De Stones. And cry to me.

The Rolling Stones, Cry To Me. Beatles en Rolling Stones gehad. Nog een mooi stukje muziek voor Francine. Op het lijstje van haar staat een mooi nummer van Tommy James en de Shondells. Nee, we gaan niet luisteren naar Henkie Panky of Moni Moni of Crimson en Clover of zo. Maar dit heel mooi nummer, wat je misschien niet kent of bijna niet kent. Je hoort het ook nooit. Bijna nooit. Behalve in dit programma. Nothing to Hide.

Jawel, The Searchers en Sweets for My Sweet. Zomer 1963. Toen was dit het allereerste succes voor deze uitstekende Mercy Beat Band uit Havenstad, Liverpool. Ik zeg Havenstad speciaal, ja, want de bootlui kwamen daar aan wal. Die brachten allemaal Amerikaanse muziek mee. En de Liverpoolse bandjes, die vertelden dat in wat wij nu kennen als beatmuziek. Want dit nummer, Sweets for My Sweet, is eigenlijk gewoon een cover van de Drifters uit 1961. Van de Searchers uit Liverpool naar een bandje dat in eigen land geen succes had. Daarom emigreerden ze maar naar Nederland. Ja, ze stonden nog een keer tijdens de opening van de veiling. Wanneer was dat? In 64, 65 stonden ze hier in Grubbevorst. De Scorpions, een mooie beat-uitvoering. Daar gaan we naar luisteren van deze band uit Manchester. Met liedzanger Peter Lewis. Want het origineel is van Ray Charles uit 1959. De Scorpions en What Did I Say? Hij doet het niet. Nou, dan draai ik een ander nummer.

Ja, ik moest even wat anders verzinnen, hè? De Fireballs waren dit met het nummer Going Away. Een Amerikaanse rock'n'roll groep uit New Mexico. Met onder andere George Tomsko en Jimmy Gilmer. En die mensen hadden heel veel succes in Amerika met het nummer Sugar Shack. Trouwens, dat stond in 1963 ook nog even in onze Nederlandse hitlijsten. Maar daarvoor had ik een nummer aangekondigd van de Scorpions, hè? Nou, ik heb gewoon een andere cd-speler genomen. Hey, hij doet het! What did I say?

Jawel, The Everly Brothers. That's Old Fashioned. Een single release uit 1962. En ook nog in dat jaar scoorde Don en Phil met bijvoorbeeld nummers als Crying in the Rain. Wist je trouwens dat Phil Everly samen nog met Cliff Richard in 1983 samen een succesje hadden met het nummer She Means Nothing to Me. Ja, goed. Er ligt nog een, er ligt nog een LP op de draaitafel. Die heb ik er snel eventjes opgelegd. We luisteren naar een mooi nummer dat de Sparks trouwens ook op cd hebben uitgebracht. En dat op speciaal verzoek van de fans. Bill Haley and His Comets. Een opname uit 1958. En ik moet nog even vertellen dat de Comets onder hun eigen naam, nee, onder de naam The Kingsmen, ook nog muziek opnamen. Want ze hadden in 1963 nog een groot succes met het nummer Louie Louie. Ja, dat kennen we misschien ook nog allemaal wel. Maar dit nummer dan. Hier zijn ze, Bill Haley and His Comets, met een mooie uitvoering van Skinny Minnie.

0: Beat, West Coast and Hits.
1: Het beste uit de 60's.
0: Alleen maar muziek van toen. Elke zondagavond met Jan Droesen.

onmiskenbaar de stem van Bob Dylan. Positively 4th Street. Een nummer opgenomen in New York City op 29 juli 1965. En dit nummer is ook het mooie vervolg voor Like a Rolling Stone. Wist je trouwens dat Dylan ook nog enkele albums mee opnam? Ja, met artiesten als The Band en ook nog met die legendarische band Grateful Dead. En eind jaren 80 zit hij natuurlijk in de Traveling Wilburys. Van Bob Dylan naar een beatbandje dat in onze hitlijsten niet voorkomt. En ik draai er regelmatig wat van. The Four Pennies, een Engelse beatband met zanger Lionel Morton. Alleen bekend in Engeland met nummers als I Found Out, The Hard Way, Black Girl. Oh ja, en dat top 10 succes in 1964 met Juliet. Maar wie kent dit nummer? The Four Pennies en Square Peg.

Chubby Checker en Limbo Rock, november 1962. Getrouwd nog steeds met de Nederlandse Miss World, Catharina Lodders. Nog een mooi stukje muziek van een, nou, Australische bodem. Met zangeres Judith Durham, The Seekers and A World of Our Own.

met de gouden stem van zangeres Judith Durham. De Springfields namen dit nummer ook nog op. Het laatste nummer vanavond in Beat West Coast and It's, dat is voor Buddy Holly. Een prachtig rock'n'roll nummer uit 1958 met zijn begeleidingsband The Crickets. Hij werd opgenomen in die fameuze Rock'n'Roll Hall of Fame en dat was in 1986. En in 1997 was het, ja, postuum natuurlijk, kreeg hij ook nog een Grammy voor zijn hele muzikale oeuvre. Buddy Holly en Raven.

Buddy Holly met Rayvon. Het laatste nummer in aflevering 1714 van Beat West Coast and Hits. Ja, mijn koffertje maar weer eens inpakken. Ik had wat vinyl bij me, dus dan moet ik even een mooi plaatje geven. CD's erbij. Dus voor nu, of nog wat later, wens ik iedereen hier vanuit onze studio in Horst een welterusten, goede nachtrust, mooie week met wat je ook maar gaat ondernemen. En wat mij betreft, zondagavond om 8 uur terug met een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Graag tot dan. Hoi!

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie.

situatie in veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: teken Easy. Muziek om lekker bij weg te dromen. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezet.

0: verzameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad